0: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomopgoorlen.nl. Lokaleomopgoorlen.nl.
1: Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Lokale omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep.

picture you upon my knee, just tea for two and two for tea.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Dit is Lokale Omroep Goorlen, de omroep voor Goorlen en Riel.

'Smiddags word ik wakker met een houten kop. Mijn ogen zijn nog moeilijk te gebruiken. En achter in mijn hersenpan hoor ik vogels fluiten. Van op zijn val draai ik voel me hol. Mijn maag is nog onzeker en ik grijp al naar een beker om die oude jongen te bespoelen.

te belanden. Ik wankel naar de spiegel, ik grijns eens naar mijn tanden, maar op zijn valdera wat een snuit. Ik tast naar mijn broek, mijn sokken zijn weer zoek. Mijn lever is gevaarlijk aan het schuiven. Mijn keel is uitgedroogd en de zon schijnt al hoog.

door een verse groente stijgt de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van hops en poldera, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier van hops en poldera.

s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nog al tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera, van op z'n valdera naar mij te lonken.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
0: Lokale Omroep Goorlen.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

strut up and down the floor when you're talking to me.

0: far de vrolijkste man die ik ooit in mijn leven ben tegengekomen.
1: Ik kan hier ook heel vaak naar luisteren.
2: Ja, dat blijft gewoon leuk.
3: Dat blijft leuk.
4: Ja, dan kun je hem gieren, hè?

Ja, the Lion is coming. Zeker vanavond, jongens. Een beetje stress natuurlijk voor het voetbal. Want het Nederlands elftal treedt vandaag aan tegen Zweden in groep F. Begint om 7 uur vanavond. Ja, net de wedstrijd Turkije-Paraguay gezien. Ja, Paraguay is door. 1-0. Ja, Turkije moet ook nog een wedstrijd spelen. Tegen Amerika, geloof ik. En dan, als ze dan niet winnen, nou, dan is het gewoon klaar voor Turkije. Ja, Paraguay speelde trouwens wel met een man minder. Hè. Er werd er in het veld afgestuurd, want die deed zijn hand voor de mond. Ja, er zijn nieuwe regeltjes bij het voetbal. De FIFA heeft nieuwe regels gehanteerd. En die speler die hield de hand voor de mond na een incidentje. En het mag niet, dan kun je een rode kaart krijgen. Dat betekent dus gelijk het veld af, hè? Ja, ja, ik weet het niet, joh, wat ik ervan moet denken, al die nieuwe regels. Camera's op de scheidsrechten bijvoorbeeld, hè. De VAR die extra dingetjes mag doen. Die mag ook beslissingen van de scheidsrechten weer terugdraaien. Ja, ik zag gisteren bijvoorbeeld ook even een wedstrijd van Amerika. Die lekker aan het voetballen was. Alleen

0: Het was niet het geval, hè? Nee. Goed, goedemorgen. Ja, het wordt weer zonnig vandaag. Het wordt weer lekker warm. Temperaturen van 25 tot 35 graden. Nou ja, laten we maar zeggen, het is in het zuiden erg warm. He? Ook weer luchtvochtigheid erg hoog, dus dat wordt weer zweten. En ja, meer dan de helft van iedereen die vorig jaar een festival of concert buiten bezocht is verbrand door de zon. Uit onderzoek van de Universiteit van Maastricht blijkt dat zelfs strandgangers zich beter beschermen en meer smeren. Uit het onderzoek blijkt dat 57% van de festival- en concertbezoekers verbranden afgelopen festivalen. Zo meldt onder andere de zender van Limburg. Nou ja, van de strandgangers bekende zo'n 47% vorig jaar te zijn verbrand. Ja, veel verschil met een jaar eerder is er niet. In 2024 liggen de cijfers ongeveer hetzelfde. Ja, en ja, dat mensen zich niet altijd goed beschermen is op een aantal manieren in het onderzoek terug te zien. Ruim 4 op de 10 bezoekers smeren weliswaar met zonnebrandcrème. Maar een derde zegt dat niet consequent te doen of soms te vergeten. Ja, ik moet je zeggen, ik heb dat ook hoor. Ja, niet dat ik naar festivals ga, maar ik ben dan heel veel buiten. En vooral met die hellende zon. Ja, dan denk je ook, ah, het kan wel even. Maar ja, toch moet je je insmeren, want het is niet goed, hè? Nee, want je verbrandt, voor je het weet, ben je gewoon verbrand, hè? Ja, en ook vroegtijdige huidveroudering kun je ervan krijgen. Je kunt zelfs risico's van huidkanker oplopen. Dus nee, gewoon goed insmeren. Ja, ik heb nou gewoon standaard zo'n insmeerflesje in mijn fietstas zitten. Dus zodra ik denk van, nou jongens, ik smeer me nog eventjes lekker in, dan kan ik dat doen, hè? Ja. Goed, het is voor de wekker wakker. Het is zaterdag. Welkom. Het is 20 juni en we hebben weer veel klaarstaan, hoor.
1: Back to the 80s.

blijft een lekker plaatje, hè? Ja, twee jaren 80 liedjes achter elkaar in Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen, het is zaterdag. We zijn 20 juni, even het weerbericht. Ja, het begint vandaag met wat onweersbuien op diverse plekken. Vanmiddag is het volop zonnig. Het is wel wat minder warm als gisteren. Zo rond de 25 tot 29 graden in het binnenland en 30 tot 32 graden in het zuiden des lands. Ja, het kan 34 worden in Limburg, dus het valt nog, nou ja, valt mee. Ik vind het nog warm zat, maar goed, in elk geval is er ook een windje. Een zwak tot matige westenwind, 2 tot 3 boven en dat maakt het wat aangenamer. Als we dan kijken naar morgen, dan blijft het warm en zonnig. Al is er morgen op zondag wel wat kans op wat regen en onweersbuien in het zuidelijke deel van het land, hè. Dus vandaag wordt gewoon weer een lekkere zomerse dag en niet zulke hoge temperaturen.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

De Nijl, de grote rivier natuurlijk, hè. Moet maar even opzoeken op het kaartje. Dan kom je hem vanzelf tegen van Dalinda is vandaag de dagtopper bij Voor de Wekker Wakker. Hè? Ja, even kijken naar of het druk is op de weg. Nou, het is best wel druk. Als ik zie A9, daar staat het ook een beetje stil. Diemen, Amstelveen, richting Amsterdam, A1, A10. Ook nog bij de afslag Amsterdam, Bijlmermeer, daar is het ook druk. Diemen, Amstelveen, Den Haag, Arnhem is het ook druk. Gouda, Hoek van Holland. Ja, het verkeer wordt omgeleid. Verwachte eindtijd is op 22 juni pas om 5 uur. Want aan de weg wordt er gewerkt. Gouda, Hoek van Holland, Bergen op Zoom, Rotterdam, de A29. De A30, iets verder weg, Ede, Barneveld. Den Haag, Amsterdam is het druk. En de N11, Leiden, Bodegraven, daar wordt ook aan de weg gewerkt. En daar is de weg, als het goed is, op 20 juni klaar. Bodegraven, Leiden is het druk. Op 20 juni is daar de weg klaar. In Eemshaven, Groningen, daar is het ook aansluiten geblazen. 8 minuten vertraging, 3 kilometer file. En Zwolle, Emmeloord staat het ook dicht. Ook wel leuk, Scheem daar. Ja, daar ben ik ooit een keer geweest. Leuk plaatsje. Richting Delfzijl, de N362. Tussen de aansluiting met de A7 en de Wagenborgen. Daar zijn wat bomen omgewaaid, want het was gisteravond nogal een noodweer. Ja, de meldkamers die hebben ook heel veel overlast gemeld. Want mensen die belden natuurlijk op van het waait een beetje en zo. En het was ook fix aan het regenen. Het was echt een grote wolkbreuk. Ik was net toevallig op de fiets afgelopen nacht. En toen begon het in één keer te regenen, joh. Ja, dan hou je het niet droog. Nee, echt letterlijk en figuurlijk, hè. Ja, er waren woningbranden zelfs. Er vielen bomen om, blikseminslagen. Ja, vandaag geldt alleen maar code geel voor onweersbuien. Dus die kunnen wel in één keer opzetten. Maar wanneer dat precies is, ja, dat is nog even afwachten geblazen. Ik verwacht het nu nog niet, maar het kan natuurlijk wel, hè. Ja, dat het een klein beetje gaat onweren. Dat je even de donder hoort en zo, hè. Maar hopen dat het niet door gaat zetten. Ja, nog een laatste file. Die melden we op de weg de N434. Wassenaar, richting Zoeterwoude. Bij het knooppunt Ommedijk en knooppunt Hofvliet. Daar zijn technische problemen. Ja, wat ik daaronder moet verstaan, weet ik niet, maar... Ja, het is er in elk geval druk op de weg, dus hou rekening met vertragingen. Ja. Ja, dit liedje dat zag ik gisteravond voorbij komen op een app. Ik denk van, nou weet je wat, ik ga eens kijken wat het is. Ik vind het wel leuk. Nena, een onbekend liedje voor mij dan hoor.

0: Dena, onbekend door Märchenland. Ja, het is een spookje, hè? Een sprookjesverhaal misschien wel, hè? Wie zal het zeggen? Ja, over sprookjes gesproken. Heel af en toe doen we een beertje, een kolompje van Pastoor Servaas in de herhaling. Hij maakte er eentje in 2024. En die kolom die ging toen over Sneeuwwitje. Even luisteren.
1: Beers, roddelijke breuzel.
2: Tot voor kort hield ik niet van sprookjes. Ik las geen sprookjesboeken, ik keek geen tekenfilms en zeker geen tekenfilms van Disney. Tot voor kort, zeg ik. Want wat las ik nu in de krant? En ik ben al 4 keer wezen kijken, want Sneeuwwitje in de Efteling is helemaal gerestyled. Helemaal fantastisch, zeg. En nou zul je je wel afvragen, van waar die omzwaai? Nou, er zijn 2 punten. Het eerste punt is dat het helemaal gerestyled is, dat het heel mooi eruit ziet, dat het helemaal nieuw is, dat het comfortabel is, dat het fantastisch is, dat een uitstraling, een ambiance, geweldig. En de tweede punten, het tweede punt. En dit was Bear. Graag tot de volgende keer.

Ja, het is even afwachten natuurlijk vanavond. Wat gaat het Nederlands elftal doen, hè? Ja, ik ben zo zenuwachtig, joh. Ja, ik kan een gedeelte niet zien. Nee, want ik moet nog even werken. Maar ja, volgens mij zet ik maar eventjes de telefoon aan. En dan zie ik het wel of er wat standjes binnenkomen. Ja, goed. Gerard Joling, rood, wit, blauw. Ja, vandaag is er al een wedstrijd gespeeld, hè. Turkije-Paraguay. Paraguay heeft gewonnen met 0-1. Vanavond om 7 uur dus. Nederland-Zweden. Wordt ook nog een fikse dobber voor Nederland. Want ja, ik heb, moet je heel eerlijk zeggen, ik heb Zweden ook zien voetballen. Die doen het goed. En ja, Nederland die zal toch echt aan de bak moeten, winnen ze door. Dus ze moeten echt fiks winnen. En ook Duitsland-Ivoorkust is vanavond om 10 uur. Ja, en dan morgenochtend, dan is Tunesië-Japan. En morgenavond is om 6 uur Spanje-Saoedi-Arabië. En ook om 9 uur morgenavond is België-Iran. Dus ja, er zijn nog best wel leuke wedstrijden te gaan, hoor, de komende tijd. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de meldkamers van meerdere veiligheidsregio's die werden in de nacht van vrijdag op zaterdag overspoeld met meldingen over hevige onweersbuien. Ja, zo waren de woningbranden, er vielen bomen om. Ja, de meldkamers in Flevoland, Gooi en Vechtstreek en Utrecht die werden overspoeld over stormschade. Flevoland bijvoorbeeld verstuurde kort na 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. Ja, de meldkamer die werd helemaal overspoeld. Ook waren er veel meldingen over daken die eraf gewaaid waren. In Woerden brak om 10:30 zelfs een brand uit. Op het dak van een woning. Meerdere mensen werden nagekeken of ze rook hadden ingeademd. In Utrecht, in Hooglanderveen, ontstond ook brand in het dak van een woning door een blikseminslag. Ja, dat kan zomaar gebeuren natuurlijk. Ja, in onder meer Utrecht, Gelderland en Groningen was de brandweer ook druk bezig om de boel in touw te houden. In Veendam en Muntendam veroorzaakte dat op een aantal plekken gaslekkaties gaslekkages en schade aan woningen. Dus ja, mocht je ook nog iets hebben meegemaakt, dan laat het eventjes weten. Voor de wekker wakker, @gmail.com. Ja, ook het spoor had last, want er waren wat boompjes op het spoor terechtgekomen die omgewaaid waren. Het festival Juliana Pop in Noord-Holland kon afgelopen zaterdag, kan vandaag niet doorgaan, want er is flinke stormschade. Kom alsjeblieft niet op eigen initiatief naar het terrein, zodat het puin veilig opgeruimd kan worden. Zo schrijft de organisatie, ja. Dus ja, en Limburg, daar werd code oranje afgegeven. En het werd ook later dus uitgebreid naar meerdere delen van het land. Ja, ook was daar al vroeg in de middag, ja, zeg maar, Pinkpop, het jaarlijkse festival wat plaats in de Landgraaf. De organisatie gaf in de middag aan de programmering niet te veranderen. Maar de storm viel daar uiteindelijk mee. Tot het einde van de headliner, 21 Pilots. Ja, dus, maar ja, de storm, jongens, die is toch wel echt wel heftig, hoor, af en toe. Het wordt steeds erger met zware regenval ook, joh, gisteravond. Het was echt een grote wolkbreuk. Ja, ik dacht echt van, nou, jongens, straks dan lopen die putten weer over. En dat was ook het geval, hoor. Ik zag het gebeuren afgelopen nacht op diverse plekken waar de putten het niet aankonden.

Ja, de spanning die stijgt ten top. Hè. Het is echt aftellen geblazen. Er zijn mensen die hebben al een wekker gezet. Of beter gezegd, die hebben een klokje op internet ingesteld. Die aftelt tot de wedstrijd van het Nederlands elftal. Hè. Jongens. Ja, ze komen voor de tweede keer in actie op het wereldkampioenschap. Na de 2-2 tegen Japan is nu Zweden aan de beurt vanaf 7 uur. Tegenstander in Houston. Zweden begon het toernooi met een zege van 5-1 op Tunesië. En bij een zege is Oranje zo goed als zeker voor de volgende ronde. Dus ze moeten sowieso winnen. Ja, er is trouwens nog een andere leuke wedstrijd vandaag. Dat is Curaçao. Die zal zich op het WK-voetbal willen herstellen van de afstraffing. Het werd 7-1. Hebben ze toen verloren tegen Duitsland. Het elftal van de bondscoach Dick Advocaat neemt het om 2 uur. Komende nacht op tegen Ecuador. Duitsland treft om 10 uur vanavond Ivoorkust. En om 6 uur is het de beurt aan Tunesië en Japan. Ja, en Brazilië heeft afgelopen vrijdag een eenvoudige overwinning op het WK voetbal geboekt. De vijfvoudige wereldkampioen was in het Amerikaanse Philadelphia te sterk voor Haiti. Het werd 3-0. Ja. Dus wat dat betreft doen ze het goed. Ja, ik weet het niet, joh, wie er kampioen zal worden. Ik weet het niet. Ik heb een beetje mijn twijfel. Ja, Nederland, ik hoop het wel, maar ik denk het niet. Nee, dus het is eventjes afwachten van welke ploeg zich het beste manifesteert. Ja, vandaag dus een belangrijke dag, hè. Want ja, alles wat nou wint, dat is door. Ja, en de Verenigde Naties, even ander nieuws, die hebben vandaag uitgeroepen tot Internationale Dag van de Vluchteling. World Refugee Day. Wereldwijd is er aandacht voor het lot van vluchtelingen. En op tientallen plaatsen in het Lage Land was overlast gisteravond. Onweersbuien, onder meer in Flevoland, Utrecht, De Gooi, de Vechtstreek en Twente. De politie en de brandweer hebben het heel druk gehad. In Midden-Nederland was zelfs een NL-alert verstuurd vanwege de weersomstandigheden. En mensen in Flevoland en in de gemeenten die aan de provincie grenzen werden opgeroepen om binnen te blijven.

voorbij komen. Hè. Ik snap dat echt niet. Ik kan me dat niet voorstellen. Hoe kun je nou je kind van 2 achterlaten in een oververhitte auto? Ja. Ja, het kind was in het voertuig achtergelaten en zat daar 10 minuten toen omstanders hebben ingegrepen. Ja, het kind had zweet op zijn voorhoofd. Nou ja, bij de politie kwam de melding binnen van een kindje dat vast zat in de auto. Toen de agenten ter plaatse waren, was het kindje al door omstanders eruit gehaald. Ze hadden een raam van de auto opengekregen. Ja. Waarom het kind is achtergelaten, dat is onbekend. Er is ook melding gedaan bij Veilig Thuis. Ja, ik denk dat ze die ouders toch eens eventjes goed moeten aanspreken, hoor. Hoe kun je nou een kind vergeten in je auto? Niet filmen gewoon, hè? Nee.

Haal eens heel diep adem en luister naar dit verhaal. Probeer de energie die loskomt op te vangen. Ken je dat jongetje van vroeger nog? Die had energie voor 10. Hij wilde bij de radio en maakte zijn droom waar. Nu vele jaren later is hij elke dag op de radio. Die jongen is Erik van Vliet.

0: staan er net nog op de tramalte, zeg.
1: Oh ja?
0: Vraagt er iemand aan me, hoe laat denk je dat de tram komt? Zeg, nou, de rails ligt er al, dus het zal nog niet lang meer duren.
1: Jezus. Jezus. Jezus. Jezus.

0: Ja, heb je al geswift?
1: Should've kissed you anyway.
0: Today. Taylor Swift, hoor je, Wound the Friendship, My Advice Version. Zo hoorde je hem voorbij komen van het nieuwe album van Taylor Swift. Natuurlijk, nou, nieuw is al een tijdje uit, maar goed. Wel een lekker nummer die je eigenlijk bijna niet op de radio hoort. Hè. Ja, meestal zijn het dan de hits die je hoort, maar andere nummers van het album hoor je dan niet. Hè? Nee. Op deze dag trouwens in 1908, de Duitse huisvrouw Melita Benz krijgt patent op het koffiefilter. Ja, bij de klassieke methode van het voorbereiden van koffie gebeurde het vaak dat er koffiedik in de mond van de drinker terecht kwam. Ja, Benz die baalde daarvan en die sloeg aan het experimenteren. Dat leidde tot het eerste koffiefilter. Dat bestond uit een conserveringsblikje, een vloeipapiertje uit een schoolschrift van haar zoon. Ja, de familie Melita begon later zelf met het produceren van het filter. En in 2007 had het bedrijf een omzet van 1,25 miljard euro. Hè? Dus sinds 1908 kennen we het al, hè? Het koffiefilter. Ja. En vandaag is het ook nog een keer de internationale dag van het surfen. Ja, een dag waarop de surfsport en de surfing lifestyle in de picture staat. Het is een initiatief uit 2005 van Surfing Magazine en de Surf Rider Foundation. Dus als je naar het strand gaat, wie weet, hè? Let's go!

0: ochtend. Erik van Vliet.
1: De bal, het veld, de goal, de trainer, de coach, de spelers, publiek. Dit is echt uniek. De leeuw, de trots.

komt het publiek dat verstomt. De spanning stijgt door, ja wij gaan ervoor. Juich en dans en spring en zing het ons mee, want samen sterk voor middag voor twee.

Ja, vanavond gaat het gebeuren tegen Zweden. Het Nederlands elftal, Jorde Dario. En we gaan ervoor. Ja, zenuwachtig. Veel mensen zijn zenuwachtig. Ja, ik ben het ook een klein beetje, moet ik zeggen, hoor. Van, wat gaan we doen? En is Zweden niet te sterk voor Nederland, hè? Ja, op deze dag trouwens in 1976 in Belgrado wordt het Tsjechische nationale elftal Europees kampioen voetbal door West-Duitsland te verslaan. Na de gewone speeltijd en de verlenging stond het 2-2. De strafschoppen werden met 5-3 gewonnen door de Tsjechen. Ja. En de luxe vakantieoord in de Dominicaanse Republiek is volledig verwoest door een grote brand. Door de brand moesten bijna 1700 toeristen worden geëvacueerd. De lokale media heeft gisteren gemeld dat een Italiaanse toerist van 46 is omgekomen. 3 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht, terwijl 6 anderen ter plaatse werden behandeld. Onder de gewonden bevonden zich bezoekers, hotelgasten en ook hulpverleners. Ja, en Turkije is op het WK na 2 wedstrijden uitgeschakeld. De Turken verloren in de nacht van vrijdag op zaterdag met 0-1 van Paraguay. Dat een unieke rode kaart kreeg. Ja, Albiron werd weggestuurd voor het afschermen van zijn mond. Ja, dat is een nieuwe regel in de voetbal. Als je dat doet, dan ben je genaaid. Dan krijg je een rode kaart. Dan kun je een rode kaart krijgen. En dan moet je in het veld af, hè. Ja. Ja, er zijn veel nieuwe regels bij de FIFA. Hoor. Je kunt het googlen en dan vind je ze allemaal. Het is, ja, de een vindt het goed, de ander vindt het minder. Ja, ik vind dat een beetje de charme van het voetbal weggaat. Hè. Kijk, dat er een VAR is bijvoorbeeld, hè, die dan na de hand nog kijkt of een beslissing goed is van de scheidsrechter. Daaraan toe, maar het wordt wel steeds gekker. Hè. Die scheidsrechter heeft geloof ik al 3 camera's op zijn kop zitten. En er wordt van alle kanten meegekeken. En alweer, als je maar 1 klein regeltje overtreedt, dan ben je al genaaid. Ja, en ja, een beetje voetballiefhebber, die zal misschien met me eens zijn dat een beetje de charme van het voetbal weggaat, hè, op deze manier. Hè. Maar goed, in elk geval, ja, zo is het. En het is niet anders, hè? Nee. En de medebedenker van de comedyserie Cheers is overleden. Is 85 jaar geworden. Met afleveringen van Will & Grace, Friends, The Big Bang Theory en Taxi drukte James Burroughs, want daar hebben we het over, als regisseur een halve eeuw zijn stempel op het Amerikaanse tv-landschap. Ja, 5 decennia lang was hij een van de meest invloedrijke en geliefde regisseurs uit de geschiedenis van de tv. Zo heeft zijn familie laten weten in een overlijdensbericht. Generaties lang hielp hij de comedy te vormen en bracht zo onmetelijk veel vreugde aan kijkers wereldwijd. Ja, de bedenker dus van de tv-serie Cheers is niet meer. Rest in peace.

0: Gerard Joling.
1: Met zijn hoge stem.
0: Hoorde je even voorbij komen bij Voor de Wekker Wakker in deze speciale 80's remix. Hebben de voice-over samengesteld. Ja, het is bijna klaar. Nog wel even een schildpad feliciteren. Het is Jonathan. Hij is 194 jaar geworden, zeg. Als we dan terugrekenen. 1832 is hij geboren. Hij is op aarde met zijn leeftijd het oudste levende landdier. Ja, op internet kun je het ook zien, hè. Ja, een schildpad dus van 194 jaar, zeg. 194 jaar, jongens. Oh, oh, oh. Ja. La, la, la, la, la, la, la, la. Aan de ene kant natuurlijk niet zo gek dat hij 194 jaar is geworden, want hij doet niet veel. Hij loopt langzaam en traag natuurlijk. Schildpadden worden sowieso oud, hè.
2: Dan ben je mooi te laat, zo meteen sta je.
0: Papegaaien trouwens ook, hè. Dat zijn ook dieren die oud worden, hè. Ja. Maar deze schildpad krijgt toch wel een pluim en een World Record boek, hè? Ja, 194 jaar, zeg.

tegen Zweden. Morgen of heel veel blije mensen of heel veel chagrijnige mensen. Wie zal het zeggen? Ik wens je een leuke dag. Geniet van het mooie weer. Smeer in en tot morgen.

0: evenement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorle.nl.

Als je met kerst alleen zit in je cel, is er niets mooiers dan het krijgen van een brief. Vooral als die geschreven is door je eigen moeder.

jongen lief, moet ik je nog wat zeggen? Dat ik van narigheid geen raad meer weet.

0: voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Goorlen. Niet normaal. Zo lokaal.

Hoor, er moet toch eentje bij passen.

0: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live, om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen.

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Blijf op de hoogte. Luister Lokale Omroep Goorle.

0: via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. 2 uurtjes van 8 tot 10 gaan alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
0: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: waarschijnlijk de warmste zondag van het jaar. Het
1: is de warmste zondag van juni hier. Terwijl in Oorlogsplein het festival doorgaat, rijden we hier nog even een plaatje met Michael Jackson. Don't stop till you get enough. 10 minuutjes, 12 in de ronde. En dit is de 1979 Disco Perfection Remix.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Lokale Omroep Goorlen. Niet normaal, zo lokaal.

Because my dreams are bursting at the seams.

0: actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goolse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Lokale omroep Goorlen.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de log.
2: Kijk voor het programmaoverzicht en het laatste nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl. Lokaleomroepgoorlen.nl.
3: Let's get down to business.

0: contacten via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorle presenteren Franca, Ad en Theo Podiumbreed. Met muziek, alles over cultuur in Goorle en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9.
0: Lokale omroep Goorle. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokale

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van de Legende Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo, dus luister naar deze radio.
2: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

you know.

0: cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: De Init, live. Om de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
2: Blijf op de hoogte. Luister, lokale omroep Goorlen.

dag nog met goede zin naar school, terwijl de Betuwse wind door mijn hoor ging. Maar de schrik was gauw over toen ik hem zag staan, die bus van de schooltandverzorging.

Daar verdooft hij al, als hij alleen maar hoeft te kieken. Of maakt hij voor de zekerheid een foto. Maar niks polijst te zielen, toen was het een stoel een boor en een taandarts die leek op Mr.

had een gouden tand die alleen zag als hij grienste. En hij grienste als hij zei, ja, doe maar open. En toen hij met een spiegel en een hok ging zitten moiken,

rondging. Het gat weer schoongeblozen, met een dot koude log, sodemieter. Ik dacht dat ik door de grond ging. Mijn stukjes vulling in de moel, die ik nog weken vinden zou, zei ik, toen hij zei dat was het alweer. Met mijn stomme kop

0: Is that the one?
1: That's the one.
0: Okay.
2: Is there one?
0: It's recorded? Oh, shit. That's good.
3: Lokale Omroep Goorlen. De omroep voor Goorlen en Riel. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.
4: Goorlse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de Lokale Omroep Goorlen.
3: Bij Lokale Omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

en springen.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
3: Lokale Omroep Goorlen.

0: Dank u wel.
1: En nu zou ik jullie vragen, dames en heren, om na dit liedje geen applaus te geven, want het volgende liedje is namelijk voor iedereen op deze wereld die het op dit moment minder leuk heeft als ons allemaal. Een lied voor iedereen.

0: voor Goorle en Riool. Met aandacht voor actualiteiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
2: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
1: Dan is de lokale omroep Goorle op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
2: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlese samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
1: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
2: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
1: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorle.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
0: Lokale Omroep Goorle.

0: via lokaalomroepgoorle.nl.
1: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van belegen radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
2: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
3: Lokale omroep Hollands.

Als je met kerst alleen zit in je cel, is er niets mooiers dan het krijgen van een brief. Vooral als die geschreven is door je eigen moeder.

O jongenlief, moet ik je nog wat zeggen? Dat ik van narigheid geen raad meer weet. Dat ik geen rustige stukje brood meer eet.

0: feiten, cultuur, politiek en amusement. Blijf op de hoogte via lokaalomroepgoorlen.nl.
1: Goorlense Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale omroep Goorlen.
0: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.